Lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

Vintage Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee nieuws.
2: Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilon. De melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruliede in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is die melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Helene Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eén levering is gegaan naar verschillende filialen van Medimarkets in België en een tweede levering is gebeurd naar verschillende individuele apotheken. We vragen toch wel aan ouders die recent deze producten hebben gekocht om goed na te gaan welk lotnummer en welke houdbaarheidsdatum op die verpakking staat, om te gaan kijken of die eventueel toch deel zou uitmaken van de terugroeping. En als ze die in hun bezit hebben, om die absoluut niet aan hun baby te geven.
3: Je kan de lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Er rijden weer treinen tussen Brussel-Zuid en Linkebeek op de lijn Brussel-Charleroi, nadat daar gisteren een boom op een trein viel. Daarbij raakte de bovenleiding beschadigd. Er is vanochtend één spoor vrijgemaakt, aan het andere wordt nog gewerkt. Bij het ongeval moesten gisteren bijna 500 passagiers geëvacueerd worden. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 2028 worden de 6 politiezones 1. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin wil dat ook andere politiezones fusioneren. Minder boekingen aan de kust dit verlengde weekend als je dat vergelijkt met cijfers van vorig jaar. Het gaat om 20% minder overnachtingen en dat heeft alles te maken met het weer. Dat zegt Michelle Martens van Westtour.
5: Het weer voor het komende verlengd weekend is wat wisselvallig. Naar het einde van het verlengde weekend gaat het wel wat beter. Dus we mikken ook wel op die extra last minutes voor die laatste overnachtingen. Maar op dit moment merken we toch een iets minder boekingen. Vorig jaar viel dat verlengde weekend ook veel later in mei.
3: En het was ook beter weer. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is nu officieel begonnen. Trump is in de hoofdstad Peking ontvangen door president Xi Jinping. Die zei dat de wereld op een nieuw kruispunt staat en dat China en de VS samen moeten bloeien. Trump noemde Xi Jinping dan weer een groot leider en benadrukte de fantastische relatie met China. Het staatsbezoek duurt nog tot morgen. En in het Franse voetbal pakt PSG opnieuw de titel al voor de 5e keer op rij. Het won gisteravond met 0-2 bij Lens en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer ingehaald worden. In Italië heeft Inter Milaan de beker gewonnen. Het versloeg in de finale Lazio met 2-0. Buien vandaag met kans op onweer en tussendoor ook opklaringen. Na de middag is het vanaf de kust droger met meer opklaringen en maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
0: Noordzee Gold.

0: Oostende pakt voor de derde keer uit met de Oostend Fashion Fair op vrijdag 15 mei. Shoppers genieten van twee glamoureuze modeshows in de Lijnbaanstraat om 2 en 4 uur. Met als host Frances Leffeburen. Ontdek de nieuwste mode tijdens de Oostend Fashion Fair. Er zijn die dag ook verschillende fashion workshops en bij de lokale handelaars worden shoppers verwend met leuke attenties. Met het prijzenrad maak je ook kans op mooie prijzen. Oostend Fashion Fair staat garant voor een unieke shoppingbeleving in Oostende. Op vrijdag 15 mei van 12 tot 6.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Idehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Idehot vindt plaats op zondag 17 mei. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld, die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Goedemorgen. Op deze hemelvaart een wisselvallige dag in Oostende met opklaringen en mogelijk buien. De maxima liggen rond de 12 graden en er staat aan de kust een matige noordwestenwind. Morgen vrijdag nog steeds buiig weer en ook zaterdag veel wolken. De komende dagen gaan de temperaturen niet hoger dan 12 graden aan de kust.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan een break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel-Eernegem namen via de Lions Club Oostende-Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Comedy Oostende ontvangt vanavond het comedytalent van de toekomst tijdens de open mic. De avond start om 8 uur in de Klisse en die is gelegen in de Vredestraat nummer 37 in Oostende. Tickets kosten €12,50. Tijdens de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot brengen ze het resultaat van een volledig dansjaar tot leven op het podium. Er zijn voorstellingen om 2:30 en om 7:00 en op vrijdag om 7:00. Dat gaat allemaal door in de grote post in Oostende. En dan heb ik nog dit. Vandaag en morgen kan je op het eventterrein aan de Kapelstraat in Bredenen naar een grote antiek- en rommelmarkt. En dat allemaal tussen 9 en 5 uur. Tot zover deze dagklapper.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Thermé Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistelen Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is gisteravond een boerderij volledig afgebrand. De buurtbewoners zouden luide knallen gehoord hebben, waarna het gebouw in de vlammen opging. In de stallen stonden nog paarden en koeien, die konden nog gered worden. Een van de bewoners van de boerderij ademde te veel rook in en werd naar het ziekenhuis gebracht. In de buurt van Amsterdam in Nederland zijn vier mensen opgepakt bij protesten aan een asielcentrum. Het is daar al een hele week onrustig. Op die locatie worden sinds het begin van de week 15 asielzoekers opgevangen als noodopvang, maar de groep betogers wil hen daar weg. Toen de politie wou tussenkomen, werd er vuurwerk op hen afgevuurd. De politie reageerde met het waterkanon. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht opnieuw zwaar gebombardeerd, dat zegt de burgemeester van Kiev. Daarbij viel zeker 1 dode en 31 gewonden. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland gisteren 1500 drones op zijn land afgevuurd. De afgelopen 3 dagen was er een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Dat lijkt nu dus definitief voorbij. Buien vandaag met kans op onweer, tussendoor ook opklaringen en na de middag klaart het op vanaf de kust. Maxima rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het wisselvallig met buien, maar het wordt wel iets warmer.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

stad Oostende nodigt senioren uit voor Zelverdanst. Een gezellig dansfeest in de pas vernieuwde lounge van Kurzaal Oostende. Met swingende muziek, een ontspannen sfeer en prachtig zeezicht belooft het een namiddag vol dans, plezier en fijne ontmoetingen te worden. Op vrijdag 12 juni kan je van 2 tot 6 uur dansen op de swingende muziek van Alain's Keyboard Ensemble. De tickets zijn te koop aan het loket en online via uitinoostende.be.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en interseksefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel aan duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het. En behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons dorpshuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regionieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Noordzee Gold.

Comedy Oostende brengt op donderdag 14 mei om 8 uur een open mic comedy avond. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden. Activiteiten voor kinderen. En dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen, zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei. Noord

0: En ontdooi ook op de juiste manier. Temperatuur zijn ook heel belangrijk en zijn ook een risico als je die niet goed bewaakt voor een voedselvergiftiging.
1: Ex-premiers Alexander De Croo en Sophie Wilmès krijgen de titel van minister van staat. Dat is een eretitel die je krijgt wanneer je bijzonder verdienstelijk bent geweest voor de Belgische politiek. Het is al 7 jaar geleden dat iemand die nog gekregen heeft. De Croo en Wilmès krijgen dus geen actieve politieke rol of zo. Wat ze wel kunnen krijgen is een staatsbegrafenis met militair eerbetoon. In Oostenrijk is een meisje van 7 in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze zwaar verwaarloosd werd door haar ouders. Toen het meisje bijna aan een hongersdood stierf, hebben ze haar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis gebracht. Daarna zijn ze gevlucht. De politie heeft hen intussen opgepakt. Iran heeft iemand geëxecuteerd die was opgepakt tijdens de massaprotesten eerder dit jaar tegen het regime. Ook zijn dochter zit nog in de gevangenis trouwens. Mensenrechtenorganisaties trekken al langer aan de alarmbel. Ze zeggen dat het regime de executies gebruikt om politieke tegenstanders te intimideren. Vorig jaar werden er bijna 1700 mensen geëxecuteerd, het hoogste aantal in 35 jaar. Vanmiddag nemen Anderlecht en Union het tegen elkaar op voor de beker van België. Het wordt dus een echte stadsderby en het is voor beide ploegen een must om te winnen. Dat zegt voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Anderlecht wacht al sinds 2017 op een prijs. Union heeft vorig jaar natuurlijk nog de titel gepakt, maar voelt die dit jaar toch steeds meer uit de handen glippen, omdat Club Brugge toch echt wel in polepositie ligt. Dus voor hen is het eigenlijk ook van moeten als ze dit jaar een prijs willen pakken.
1: De wedstrijd begint om 3 uur. En het is er het weer niet voor, maar vanaf vandaag staan er ook redders op het strand van Oostende, Kokzijde, De Haan en Blankenbergen. In Nieuwpoort en Knokke-Heist was dat al sinds 1 mei. Voorlopig staan de redders er wel alleen in het weekend en op vrije dagen, vanaf midden juni ook op weekdagen. Ja, zoals ik net zei, het weer is er niet voor. Hè. Wisselvallig buien, kans op onweer. In het westen wordt het wel iets droger met hier en daar zon en maximaal rond 12 graden. Het hele verlengde weekend blijft het trouwens wisselvallig. Het is wel iets warmer. Zondag halen we tot 17 graden.
3: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

If you need me, call me. No matter where you are, no matter.

0: Fonds Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie en op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van de Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En Divonic Session. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold. Oh.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Idehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Idehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold.

In het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 mei gaat er een tweedaags benefiet door ten voordele van Zorgehuis Oostende. Benefiet combineert een barbecue over de middag met daarna optredens van Vlaamse artiesten. Alles vindt plaats in ontmoetingscentrum Het Kasteel aan de Kasteelstraat 22 in Zandvoorde.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar. En mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit 4 pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker. Het grootste maritieme festival van de Noordzee keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons. Wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold.

0: Nieuwsradio.
1: Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee nieuws.
2: In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op verschillende plaatsen is er hinder door noodweer. In Beersel bij Mechelen sloeg de bliksem in op een boom in de voortuin van een huis. Het dak liep ook schade op, net als de elektriciteitsinstallatie en de leidingen in het huis. Het is niet zeker of de mensen daar kunnen blijven wonen. Door de inslag viel de stroom in de straat ook uit. En in Limburg kreeg de brandweer een 40-tal oproepen binnen voor omgewaaide bomen, afgebroken takken en wateroverlast. Het Federaal Voedselagentschap onderzoekt hoe het kon gebeuren dat besmette babymelk toch weer in de rekken belandde. Het zou gaan om een 200-tal dozen van het merk Nutrilon van producent Danone. Helene Bonte van het FAVV.
4: Het is natuurlijk aan de bedrijven in eerste plaats om na te gaan hoe het komt dat dat is kunnen gebeuren en ook de gepaste maatregelen te nemen om dat in de toekomst te vermijden. Uiteraard gaan wij vanuit het Federaal Voedselagentschap dat onderzoek heel nauwgezet opvolgen.
5: Zullen zij bestraft worden?
4: Wel, op dit moment moet dat onderzoek nog blijken en dan kunnen we daar eventueel een gepaste maatregel aan vastkoppelen.
3: Het FAVV is nu bezig om die besmette melk weer op te sporen en overal uit de rekken te laten halen. In het Verenigd Koninkrijk neemt de minister van Volksgezondheid ontslag, omdat hij naar eigen zeggen geen vertrouwen meer heeft in premier Keir Starmer. Dat laat hij zelf weten op X. Starmer staat al langer onder druk door de zware nederlaag van zijn partij tijdens de lokale verkiezingen en de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanavond en vannacht trekken de buien weg en klaart het op. Het koelt flink af tot minima rond 3 graden. Aan de kust is het zachter. Morgen eerst zon, later wolken en buien vanaf het westen. Mogelijk met onweer bij 13 graden.
0: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Alfons Pieterslaan brengen de traditie terug van de Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6. Met in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan meer dan 60 kraampjes van handelaars en de ambulante zelfstandigen. In de straat is er animatie. En op het plein aan de Sint-Josefskerk zijn er optredens. Met om 4 uur Aaron, de hazesrevelatie van The Blinds bij The Voice. En om 5 uur brengt Gene Thomas zijn grootste hits. En die van Accession. De Dag van de Boulevard. Op zaterdag 23 mei van 10 tot 6 in de Alfons Pieterslaan.
1: Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust. En volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws. Of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee. Dat is nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Aidehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Aidehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wil doen. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar Food Savers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationale en internationaal nieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je

Vanavond en vannacht dalen de temperaturen naar 7 graden. Morgen vrijdag nog steeds buien en nattigheid met enkele opklaringen. Temperaturen aan de kust rond de 11 graden bij een matige noordwestenwind. Ook zaterdag veel wolken, heel wat buien, maar af en toe gelukkig een zonnestraal.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start in Oostende mogelijk de laatste editie van Multicity op het Mariakerkeplein. Het evenement groeit elk jaar en mogelijk moeten we uitwijken, zegt organisator David van der Malen.
3: Multicity is een driedaagse multiculturele evenement voor jong en oud. Multicity bestaat eigenlijk uit vier pilaren. Dat is aan de ene kant muziek, aan de andere kant eet- en infostanden, activiteiten voor kinderen en dan ook betrekking tot al wat verenigingen zijn die zich inzetten voor goede doelen zoals NGO's.
2: Dan denk ik, het gaat goed, maar toch zeggen jullie, het is mogelijk voor het laatst op het Mariakerkeplein. Hoe zit dat in elkaar?
3: Laat ons zeggen dat elk jaar de kosten hoger worden. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk meer publiek nodig hebben om aan de break-even te geraken. En om meer publiek naar ons toe te lokken, hebben wij grotere line-ups nodig. Op een gegeven moment zal het plein sowieso qua infrastructuur te klein beginnen worden en gaan we moeten uitkijken naar een grotere locatie.
2: In Oostende?
3: De bedoeling is om in Oostende te blijven.
2: De eerstejaarsleerlingen van het Sint-Godelieve College Gistel Eernegem namen via de Lions Club Oostende Beaufort opnieuw deel aan de Peace Poster Contest. Met deze tekenwedstrijd wil men kinderen tussen 11 en 13 sensibiliseren rond vrede, verdraagzaamheid en harmonie in onze samenleving. De tekening van Aiden Broekaert was de beste van het district. Oudenburg stelt een stuk groen aan de kerk in Ettelgem ter beschikking van een imker. Burgemeester Romina van Horen.
4: Een heel mooi nieuwtje waarbij dat we eigenlijk willen volop inzetten om een bijvriendelijke stad te worden. We hebben eigenlijk een locatie voor ogen aan de Romaanse kerk in Ettelgem, waarbij we kunnen zeggen van kijk, daar kunnen wij bijenkorven laten plaatsen. Maar uiteraard, voor zo'n bijenkorf zoek je uiteraard ook een imker. En nu doen wij eigenlijk een oproep naar geïnteresseerde inwoners of mensen uit de regio die imkerfunctie in onze stad willen opnemen en die interesse hebben om op die locatie daar te gaan ondernemen.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Dit is Noordzee Gold. Ouderwetse radio.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Thermé Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. Middelkerke kruipt mee op de tandem van Gistel en Koekelare voor een nieuwe editie van de fietszoektocht Harten van de Polder. Daarbij kunnen fietsers de mooiste plekjes van de regio ontdekken via twee uitgestippelde fietslussen. Vanaf dit jaar dus ook langs Slijpen en Sint-Pieterskapelle voor originele kunst. Deelnemers kunnen kiezen tussen twee routes van 35 en 37 kilometer. Volgende week wordt de nieuwe route voorgesteld in Gistel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op de E34-autosnelweg in Lille zijn verschillende ongevallen gebeurd door een felle hagelbui. Die zorgde ervoor dat de weg er plots spekglad bij lag, waardoor meerdere voertuigen op elkaar botsten in beide richtingen. Daarbij is ook een motorrijder omgekomen, meldt de politie. Door de ongevallen is het chaos in beide richtingen. Naar Antwerpen is de E34 volledig dicht. Richting Nederland kan je er alleen langs over de pechstrook. Union heeft de beker van België voetbal gewonnen. Het klopte Anderlecht in de finale na verlengingen met 3-1. Het is voor Union de tweede beker in 3 jaar tijd en de vierde in totaal. Union maakt ook nog kans op de titel. Het was een verdiende overwinning, zegt sportjournalist Janko Beekman.
4: Ik denk eerlijk gezegd wel dat de beste ploeg, of toch zeker de meest klinische ploeg, heeft gewonnen. Anderlecht heeft verlenging uit de brand weten te slepen, wat eigenlijk al een verdienste op zich is voor dit Anderlecht. Maar in die verlengingen gingen opnieuw twee spelers van Anderlecht toch in de fout, wat tot twee doelpunten van Union leidde. En dat is misschien wel typerend voor dit Anderlecht.
3: Voor Anderlecht blijft het dus wachten op een prijs. De laatste titel pakte het 9 jaar geleden. De laatste beker is al 18 jaar geleden. Voorzitter Michael Verschuren.
5: Moeilijke wedstrijd, niet top. Verdiend verloren, denk ik. Ik denk dat Union gewoon beter was. Ik denk bij de fans ook, komt hard aan. Wij dachten echt dat we een fijne wedstrijd zouden spelen en kans hadden om te winnen. Maar over de hele wedstrijd bekeken, misschien 10 minuten in de tweede helft als we gelijk maken, is er iets in. Dan nadien, niet tevreden.
3: Anderlecht moet nu ook Europees voetbal afdwingen in de laatste 3 wedstrijden in play-off 1. Supermarktketen Colruyt roept eieren van de merken Everyday en Econom terug, omdat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de verpakkingen van 12 of 30 scharreleieren die tot 29 mei houdbaar zijn. De eieren zijn intussen uit de rekken gehaald. Wie ze toch al gekocht had, kan ze terugbrengen naar de winkel en krijgt daar zijn geld terug. En dan heb ik nog een wielerbericht, want het was daarnet net niet voor Jasper Stuyven in de 6e rit in de Ronde van Italië. Hij finishte in de sprint net achter de Italiaan Davide Ballerini. De Fransman Paul Magnier werd 3e. De Portugees Afonso Eulalio blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht klaart het op, minima rond 3 graden. Morgen eerst zon, later buien vanaf het westen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Zaterdag hetzelfde weer, zondag meestal droog en zachter rond 17 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Johan was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

Jij bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende heeft deze week de regenboogvlaggen aan het stadhuis in het kader van Idehot, de internationale dag tegen holibi, trans- en intersexefobie. Met deze symbolische actie onderstreept Oostende haar engagement voor inclusie, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. Idehot vindt plaats op zondag 17 mei. In het Terme Palace Hotel in Oostende vonden afgelopen nacht opnames plaats van de reeks Onder Vuur over de Oostendse brandweer. Er waren heel wat brandweerwagens te zien en op het dak werd een brand gesimuleerd. Er waren enkele ongeruste buurtbewoners, maar al snel bleek dat het ging om de opnames van de tv-reeks. De Bredense speelpleinen werden voorzien van nieuwe borden. Burgemeester Kelly Spelier.
3: Wel, wij hadden daar al infoborden, maar we hebben ze in een nieuw jasje gestopt met nog een keer de duidelijke afspraken om eigenlijk respect te hebben voor het materiaal die er staat, maar ook voor de mensen die er gebruik van maken. En dan eigenlijk ook daarbij een oproep voor de rookvrije generatie.
4: Op hoeveel speelpleinen staan die borden?
3: We hebben 26 speelterreinen op ons grondgebied en op alle 26 staan er zo'n bord.
2: Oostende is tevreden dat ook de omliggende gemeenten meebetalen aan Food Savers, het project om geen voedseloverschotten te verspillen. Schepen Bjorn Pannenkoeken.
5: Het was al een regioproject, maar de regio neemt nu meer verantwoordelijkheid, zowel financieel als ook hoe dat de werking verder gaat. Wij hadden al een sociaal restaurant of een antennepunt voor een sociale kruidenier. Je ziet dat de regio dat nu ook wel doet. Een beetje de problematieken die de centrumstad had, worden nu ook wel duidelijk in de buurgemeentes. En je merkt ook wel dat het interesse voor al voedselhulp en die soorten hulp groter is.
4: Zij zamelen het voedsel in, verdelen het en behoorlijk wat punten in Oostende maken daar gebruik van.
5: Ja, zeer veel punten. Dat gaat van het CAW naar ons doorgehuis, onze nachtopvang. Net zo goed bij de straathoekwerkers. Maar ook naar scholen bijvoorbeeld die producten krijgen, die daarmee een maaltijd maken. Die maaltijd komt dan terug naar foodsavers en zij verdelen die dan alweer op hun beurt. Dus het is wel een heel mooi project en een heel groot project ook.
2: Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Noordzee Gold. Met de mooiste Golden Oldies.

0: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.
1: You can gamble for matchsticks.

n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur,

0: is Noordzee Gold.
1: Als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te begrijpen.

zijn aan elke tijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden.

er mee als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen.

Noordzee Gold Vintage Hits.

0: It's nice to remember.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goeienacht.

0: Hein, kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben?
1: Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden.
0: 40 jaar.
1: Toen waren wij nog het oude koppel, jongen. Wijntje en Heintje.
0: Ja.
1: En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou.
0: Ach ja, wat vliegt die tijd, hè. Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen?
1: Heel graag.
0: Nou, vooruit dan.

0: En ben je ook een beetje vreemd van ras. Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van jou hou.
1: Wat verdriet, mooi ben je niet.
0: Het gaat.

0: aan bennen.
1: Al zijn je kleren ook niet van satijn en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je hou.
0: Al heb je een ongeschoren apensnoet, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zoveel van je hou.
1: Al zijn je haren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend.
0: Oh, oh.

0: zoals je weet, de samen beelden wij.
1: Het lief, o vrouw, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
0: Dat heb je toch geweten, al liet je mij ook dikwijls in de kou. En sloeg je vaak mijn beide ogen blauw.
1: Toch kan slechts maar.

0: tijd was dat, hè?
1: Onvergetelijk.
0: Ja, maar het vliegt, hè?
1: Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48.
0: Dat is heel

0: Het lief overal. Dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
1: Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kou. En sloeg je vaak beide ogen blauw.
0: Toch kan slechts magere hij ontscheiden. Omdat ik zo vervallen.

Say Gold, een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.